0: zondag.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten.
2: Eindelijk iets anders op de radio.
1: Radio 1224.

0: radio4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land is er vannacht plaatselijk kans op mist. In de ochtend is het nog flink bewolkt, maar vanuit het zuiden laat de zon zich steeds beter zien. Het wordt 21 tot 28 graden plaatselijk in het zuiden en het blijft de hele dag droog. In de avond steekt de wind op uit het noordoosten en vooral langs de kust kan die vrij krachtig worden. De vooruitzichten voor de rest van de week en het weekend: zonnig, droog en warm. De maximumtemperatuur klimt naar 27 tot 32 graden. In het noorden en langs de kust een paar graadjes minder bij wind uit zee. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Het is alweer een jaar geleden dat ik in een konvooi mee reed naar Polen om pakketjes te bezorgen die hier in Nederland ingezameld waren. Ik leerde toen een meisje kennen. Ik kan haar niet vergeten. Haar naam was

want het zal heus niet heel lang meer duren. Dat ik jou in mijn armen kan sluiten. En dan schijnt de zon weer voor jou en mij.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Eerst nog op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen is het geregeld zonnig met wat sluierwolken. In het noorden kan de bewolking dikker zijn. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het ongeveer 23 graden. In het midden van het land ligt de middagtemperatuur rond 27 graden. Zaterdag belooft het een zonnige zomerdag te worden, met temperatuur in de Randstad, Utrecht en Gelderland tot 29 graden. En ook de dagen daarna is er veel zon, bij 22 graden in het noorden tot 31 graden in de zuidelijke provincies. Vanaf woensdag groeit de kans op buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

fantastisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop, want het bracht geen stuiver op. Ja, de mens is als de haai, dat brengt centen in de laai.

0: E4. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Op de hoek van de baan woont een oude Indiaan. Tomahawkie, Tomahawk, ja. Hij maakt toversiroop met zijn benen in een knoop. Tomahawkie.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau.

Test, test. Hele goedemorgen, de luisteraars hier op Radio 12. Hier staat het afgestemde geluid van de Tulip Radio. Zomaar eventjes op de donderdagochtend, hè. Even wat plaatjes hier. Dat is er gezellig mee natuurlijk. Reactie kunt u geven via de verzoekserver van Radio 12.nl. Of u doet even een WhatsApp berichtje op 06-199-77-032. Nogmaals 06-199-77-032. Hele goedemorgen, dit is een Zwarte op Radio. Even op de 1224 kHz op de middengolfband. Nog een heel klein beetje op de 1485 in de omgeving van Heerde, hè.

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

Dag mensen, dus lekker mee. Hè. Dit is Zandvoort op Radio, even op radio12.4.nl. En een heel klein beetje op de 1485 natuurlijk ook te beluisteren. Ook even Peter, die luistert lekker mee. Peter zegt, kan ze even richting Veenendaal? Nou, bij deze dus, hè. Sorry, Frank van Etten. Peter, luister lekker mee natuurlijk, hè. Ik ben niet...

Hele goedemorgen dus luisteraars, ook Hanny de Roos luistert lekker mee. Zeg goedemorgen DJ's, wat de tulp. Draai even een plaatje van de Vrijbuiters, dans met mij Corina en een plaatje van Frans Bauer. Even voor jullie samen, voor het gele team, voor iedereen die op de luistertoer zit. Succes met draaien en de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. En een gezellige donderdag gewenst natuurlijk. Dankjewel Hanny hè. Goed, we gaan beginnen met een plaatje van de Vrijbuiters en daarna kunnen jullie luisteren naar een plaat van Frans Bauer. En Hanny, bedankt natuurlijk voor je verzoekje. Hè. Wil je ook een verzoekje doen? 06-199-77-032. Voor de WhatsAppers dus, hè. 06-199-77-032. Of je gaat even naar de website toe van radio12tv.nl en klikt dan even op de verzoekjesbutton.

0: Even de Dolly Dons op jouw Radio 12 te vieren. Even je aandacht even erbij houden, mensen. Want hier komt een promootje. En daar kunt u zelf ook aan meewerken, zeg maar. Om een Piraten Top 100 samen te stellen hier op Radio 12 te vieren.
1: Hey, jij daar.
2: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
1: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
2: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
1: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
2: Zet het nu in je agenda.
1: En vul de lijst in.
2: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100.

0: poosje geleden, hè? Ja. Er zit wel een tikkie bij, zeg maar, hè? En dat Shaggy op mijn lip dat ik 14 jaar geleden al afgezworen, hè? Ja. Zo noemden ze me altijd de Lucky Luke, hè? Ja, altijd een peuk in mijn mondje, zeg maar, hè?
1: Alle kroegies.
0: Niet normaal, hè?
1: In het hartje van.
0: Ik was nou failliet gegaan, trouwens, als ik nog aan het roken was, hè?
1: Ze noemden hem hemel.
0: Goedemorgen, dit is hem dus, hè? Tulpje op je radio.

Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: van het weekend of al van het weekend. Ergens eind van de week kun je wel dansen lekker aan de zee, hè? Ja, ja, 30 graden worden weer mensen, hè? Ik hoop dan dat je vrij bent, hè? Ja. Goed, ook de sms-amateur, luister lekker mee. Ook even Monza Radio, plaats gewoon ook even jouw kandelban. En natuurlijk ook even voor de Wouwbach Radio, luister lekker mee.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

Radio 1224 is op zoek naar DJ's. Kan jij goed uit je woorden komen? Heb jij wat uurtjes over in de week? En ben jij bekend met het Nederlandstalige lied? Meld je dan nu aan. Ga naar radio1224.nl en klik op de button contact. Radio 1224 is op zoek naar jou.

lekker plaats van Willie Nelson hier op jouw radio. On the road again, even de live uitvoering. Ja, die man die kon nog hartstikke goed live zingen, hè. Ja, daar kunnen de meesten een puntje aan zuigen, zeg maar, hè. Is er eentje van

Hallo, ik loop naar de collecte voor het siliconen rampenfonds. Wil je nog een in mijn busje gooien? Ze vroegen in de bussen van Bartpak. Maar ja, Bartpak zegt geen bus op. Zegt ze alleen binnenkijken dat ik nog wat dollars heb. En het duurde even en ik stond net over de deuren te wachten. En in één keer begon het te regenen, jongens. Heel verschrikkelijk, wat een zeker nat. Komt ze nou mee toe en ze zegt van, op je natte wonen? Ze zegt, ja, dat is meestal als je in de regen staat, dan word je nat. Ze zegt, kom maar naar binnen, jongen, voor een kopje thee. Ik kwam er op binnen. Gingen ze op het waterbeddeling, wat zien de camera's staan. Met die mooie grote punt naar de zolder toe. En ze zegt, wat dacht je ervan? En ik zo'n neusblak was, wel van. En ze greep me en ze trok me naar de toe en ze zegt van, nou wat gebeuren. Ik zeg, hou even je

0: eens lekker mee door in Wapenveld City, hè. Maar ik ga natuurlijk ook even die kant op aan. Goedemorgen, dit is een Zwapstroep Radio. Doe eens lekker mee, hè.
1: Kijkend in mijn hart.

fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

Vroeger hadden ze dat, hè. Gewoon, op de, ja, ging je gewoon met de auto ging naar de cinema toe, zeg maar. Dan hadden ze een AM-zender en die gebruiken ze dan voor het geluid, hè. Ook Ronald Huisman zegt, draai even een hele leuke plaat voor, even kijken, Emiel van der Wallen. En Emiel van der Wallen ligt namelijk in een ziekenhuis. Ja, gaan we een mooie plaat draaien van Chris de Roo. Speciaal ook even voor Emiel van der Wallen. Dus ook even voor iedereen die maar meeluistert hier op deze hitfrequentie, hè.

0: Ja, ik zie jou, hè. Chris de Roo dus. Ergens hier op de wereld. Ook Fred is erbij, daar zo'n Renkum. Dus lekker nog even een kopmomentje bij, hè. Dat geluid hier van de Tulip Radio.
1: Jij weet het en wij weten het. Dit is het verschil op je radio. Only Piratenhits. Titom.
0: Ja, waar sta je onder Piratenhits dan, hè? Gewoon lekker Nederlandstalige muziek hier. Gerard Joling op jouw Radio 12 TV 4.

tijd van komen en dan is het een tijd van gaan, hè. Ja. De rest voel je zo van in. Dit was hem, hè. Vanaf Studio 13 in Heerde, de Zwarte Stoel Radio. Allemaal hier op Radio 12 te 4. Of beluisteren via het wereldwijde web natuurlijk. Radio12te4.nl. En ook even te beluisteren op de 1224 kHz middengolfband is dat. In Midden-Nederland, hè. Ik bedank iedereen voor het reageren. En tot de volgende malen maar weer. En de non-stop programmering gaat gewoon lekker verder, hè.

0: www.volle-hoven-2-wielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

geen moordenaar willen schrijven. Maar niemand dan ik kan zo goed weten dat jij geen moordenaar bent. Ja, niet alle mensen zijn hetzelfde.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: via de Middengolf of het internet.
1: De zender met karakter. Karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits.
0: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 1224. Weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen laat de zon zich zien, maar in Groningen blijft er nog veel bewolking. Regen valt er nergens. De temperatuur ligt tussen de 21 graden in het Waddengebied tot 28 in het zuiden en mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en lost ook de bewolking in het noorden op. Het blijft overal droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht houden we helder en droog weer en is er met name in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgenochtend is het al snel zonnig, maar in het noorden kan er eerst nog mist hangen. Daarna komt er wat bewolking voor in de plaats. 'S Middags is er volop zon met in Groningen wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en zomers weer met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
2: Altijd

0: Robert-Jan van Bennekom, The Atlantic, op Radio 1224.
1: Goedemiddag, lieve luistervrienden. Dit is hem, zo even een keertje op de donderdag. Het is 15 minuten over de klok van 2 uur. Het is donderdag 9 juli 2026. Je luistert naar Radio 1224. The Atlantic, rechtstreeks live vanaf de Veluwe. En dat alles hier op Radio 1224. Wegstralend via onze magistrale frequentie, de 1224 kHz op de middengolf. En natuurlijk een beetje in de omgeving van Heerde op de 1485. Met dank aan de Zwarte Tulp natuurlijk. Hè? Ja. Hij was vanmorgen nog live, hè, Egbert? Ik heb het niet meegekregen, Egbert, maar ik begreep dat je aan het werk was. Succes daar, hè, in die mooie grote koude kille hal. Praatjes gaan in ieder geval richting de Nestlé daar in Nunspeet, Egbert, hè. Word ook meegeluisterd in Heerde bij Zeefabriek De Klok. Ook Alfred, bedankt voor jouw reactie. Die vroeg nog even een plaatje aan van Duo Onbekend met Zilverdraden Tussen het Goud. Gaan we zeker ook zo even draaien, Alfred, hè. Mocht jij nu ook zo willen doen als Alfred, even een verzoekplaatje aanvragen. Dat kan, ga dan even naar onze website radio1224.nl. En doe daar even een berichtje via de verzoekknop. Dan komt het vanzelf goed, hè. Via telefoonnummer is het natuurlijk ook mogelijk. 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. En ook zeggen we goedemiddag richting Blokzijl. Goedemiddag, Egbert. Plaatjes ook die kant uit. Of Stef moet ik zeggen. Ik hou alles door elkaar. Stef, daar met Joke op de boerderij. Plaatjes ook jullie kant.

Dus laat maar even horen waar er mee geluisterd wordt. 06-1001-7307. Ook goedemiddag Elian daar in Arnhem. Die stuurt een berichtje via 06-1001-7307. Ook de buurtjes hebben zich weer gemeld. Ina en Marcel, plaatjes ook jullie kant uit natuurlijk, hè. Dit is hem,

Dit is wel een beetje een gewild plaatje. Convoy van de Daftruck LP. Gelimiteerde opgave was dat toen. Hè? Ja. Goedemiddag Robert-Jan, ik luister weer gezellig mee. Graag even een mooi plaatje voor jezelf. Dankjewel voor Wout, mezelf, het hele team van Radio 1224 en iedereen die meeluistert. Dankjewel en een fijne uitzending, Ada. Jawel.

Linda! En de Nightbirds hier op Radio 1224. Ik zeg goedemiddag, lieve luistervrienden. Het is 3:10 alweer. Je luistert naar Radio 1224. Zo even een keertje op de donderdagmiddag tot de klok van 4:00. Dan moeten we weer gaan eten, koken en dat soort dingen. We kregen nog een reactie van Elian uit Arnhem. Hij is er weer bij. Goedemiddag, Elian. Ik ga zo even jouw favoriete plaat draaien. Hè? Ja, ik heb het onthouden, Elian. Hij komt er zo aan. Ook zeggen we goedemiddag, Stef de Boeken hier in Blokcel met Joker op de boerderij. Ik zeg, nou ja, een beetje country hier op 1224 moet ook kunnen, hè, toch? Ja. Draaien we even speciaal richting Blokcel deze. Ik denk, deze keer doen we een speciaal even voor Joker, hoor, Stef. Deze speciaal voor Joker, ja.

0: favoriete artiesten van mijn moeder, hè? Grant in Forsyth en Turning Over New Leaf. Speciaal even meegedraaid voor Joke daar in Blok Cel, hè? Ja.
1: Voluit, altijd en overal. Altijd Piratenhits. Radio 1224.

Werd even meegedraaid speciaal richting Arnhem voor Elian, hè, deze. De Moonlights en Als de Bazookies Klinken hier op Radio 1224. Radio 1224, 24 uur per dag via het internet. Ik vroeg me trouwens af, wat deden mijn ouders vroeger zonder internet, hè? Ja, nee.

0: zender die het anders doet. Groter, gezelliger, eigenwijzer. Radio 1224. Niet normaal goed.
1: En altijd via het internet natuurlijk. Ik zei net al, wat deden mijn ouders eigenlijk vroeger zonder internet? Ja, ik vraag het me serieus wel eens af. Nou ja, ik heb even een klein onderzoekje gedaan onder mijn 8 broers en 12 zussen. Maar die wisten het ook niet, nee. Goedemiddag. Ah, zegt ook alweer genoeg, hè. Dit is de Atlantic, zo even een keertje op de donderdagmiddag tot de klok van 4 uur. Het is 9:09. Mensen, als je aan het werk bent, nog even volhouden. Je bent zo vrij, je bent zo vrij.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Zuid.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken.
3: Jongen.
2: Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Goed verhaal. Lekker kort.
5: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
6: Ik vind het hier gezellig.

Even de zomerhit van 2026 op de radio. Rutger van Barneveld, de verrassing. Zwoele zomernachten. Dit

0: 1224.
1: Radio 1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
2: Ik kreeg nog een reactie van Henk en Ali. Fijn dat jij ook weer draait. Nou, dankjewel Henk en Ali. Ook jullie bedankt voor

Gruttegeert en was het nou in Drachten of was het nou in Almere Haven-Zuid? Het is 3:13. Goedemiddag zeg ik. Wordt nog steeds meegeluisterd in Heerde bij Dolly Groep. De Klokzeefabriek. Mooie platen, Robert-Jan, stuurt hij. Alfred, dankjewel. Hij vroeg nog even een plaatje aan van Josje met Zilveren Vogel. Die gaan we ook direct even meedraaien voor Marcel. Ook even voor Janneke. Voor de Atlantic, dankjewel. Voor de vrouw en de kids. Ook voor Peter en Judith. En natuurlijk ook voor de Zwarte Tulp. Dat wordt aangeboden naar...

0: Last van, wat zei u?
1: Een

Goedemiddag, 3:55. Je luistert mee naar Radio 1224 op deze mooie donderdagmiddag tot de klok van 4 uur. We zeggen ook goedemiddag tegen Fred. Die heeft zich net ook gemeld via 0610017307. Ook George van Dongen is erbij. Goedemiddag George. Lekker gewerkt jongen. Ook kregen we nog even een berichtje van Peter Holland via de website radio1224.nl. Ja hoor, daar is hij weer. Robert-Jan, ik zeg lekker, klinkt weer superkerel. Draai maar even wat moois mee voor onze collega-dj's. Niet te vergeten ook de trouwe luisteraars van Radio 1224. Robert-Jan, succes kerel. Hij wou even een vrije keuze doen. Nou goed, inmiddels, ik heb een nieuwe hobby, mensen. Ik ben namelijk een beetje met gitaarlessen bezig. Moet je maar even luisteren. Misschien is dit wel even een leuke verrassing voor Peter. Kijk.

Ja. Het gaat nog niet helemaal zoals het zou moeten. Zullen we gewoon een goede gitarenplaat starten? Dit is 12-2-4. Goedemiddag, mijn naam is Robert-Jan, oftewel de Atlantic. Laat maar even horen of je erbij bent. 06-1001-7307. Of anders gewoon even via de website. Radio 1224.nl.

0: Brown and Company en Dardanella. Radio 1224, ik zeg goedemiddag. Mocht je nog een reactie willen doen, laat het maar even weten via het 06-nummer 06-100-173-07. Het nummer is ook gewoon terug te vinden op de website van Radio 1224. Daarbij ook, ja, daarbij ook een icoontje natuurlijk. Als je daarop klikt via je telefoon, dan kom je vanzelf in de WhatsApp terecht. En kun je rechtstreeks met mij flirten. Ja, zo kun je het ook noemen, ja. Of gewoon eventueel een verzoekplaat via Radio 1224 aanvragen. Uiteraard geen probleem. Ik ben net trouwens, van de week was ik nog even met de kinderen in het zwembad. Ben ik nog achter twee dingen gekomen. Nooit rennen bij het zwembad. En het tweede ding is, ik kan tegenwoordig ook een spagaat.
1: Radio 1224. Altijd piratenhits. Wat een zootje.
0: Mijn naam is Robert-Jan, goedemiddag.
2: Kijk hem nou zitten met zijn dikke blije kop. De meeste mensen worden dik door het eten van vet. Maar bij jou lijkt het wel alsof je het zo uit de lucht zuigt.

Dave Allen en Laat Ons Dansen. Radio 1224, ik zeg goedemiddag. Nog 17 minuten te gaan in dit radioprogramma, dit radio feuilleton. Mijn naam is Robert-Jan, ik ben tot 4 uur bij je.

We staan vandaag even stil bij het overlijden van Bonnie Tyler. Een zangeres met een stem die uit duizenden herkende. Rauw, krachtig, vol gevoel en altijd direct herkenbaar. Met nummers als It's a Heartache, Hold Out for a Hero en natuurlijk Total Eclipse of the Heart. Groeide ze uit tot een icoon in de muziekwereld. Bonnie Tyler wist met haar stem generaties te raken. Haar muziek klonk op de radio, op feestjes, in auto's, thuis aan de keukentafel en op momenten waarop een liedje precies wist te zeggen wat andere woorden soms niet konden. Vandaag nemen we afscheid van een bijzondere artiest, maar haar muziek die blijft. De stem verdwijnt niet, die blijft doorklinken, ook hier op Radio 1224. Bonnie Tyler, bedankt voor alle muziek, alle herinneringen en alle mooie momenten. Rust zacht.

Bonnie Tyler en It's a Heartache. En juist dat nummer zegt misschien vandaag wel meer dan woorden kunnen doen. Een stem vol rauwheid, kracht en gevoel. Een stem die je meteen herkende, zodra ze uit de speakers kwam. Bonnie is overleden. Haar muziek die blijft.

Bakker met Zomer in de Stad hier op Radio 1224. Het is iets voor het tijd zijn van 4 uur. Ik zeg goedemiddag. Dit was het dan weer. Het was kort en krachtig. Maar ja, goed. Dat zei mevrouw gisteravond ook.

0: Saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 4.
1: Weerbericht.
2: Vanavond blijft het nog lang zonnig en lost ook de bewolking in het noorden op. Het blijft overal droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht houden we helder en droog weer en is er met name in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgenochtend is het al snel zonnig, maar in het noorden kan er eerst nog mist hangen. Daarna komt er wat bewolking voor in de plaats. 'S Middags is er volop zon met in Groningen wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en zomers weer met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radio.
2: 12-2-4.

Bijzonder goedenavond. De amateurs en luisteraars, een bijzonder goedenavond. Je bent weer verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rustig even uit Stapel City. Met de muzikale klanken.

Ik hoop dat ik wel het eens alweer goed ben van Spraak van de Muziek. Dat doen we het weer in de vorige geval. De plaat gaat rond van Jan en allemaal. Niemand uitgezonderd. Voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook om de luisteraars op de 12, 24 kilowatt, op de middengolfband. De plaat gaat allemaal die kant uit. Ook hem voor het hele team van de 12, 2, 4. De plaat gaat in ieder geval die kant uit. Een bijzonder goedenavond.

In 2 weken eruit geweest hier, maar we zijn er weer. In ieder geval luister maar gewoon mooi met naar de muzikale klanken. En dat allemaal vanuit Stappos. Een beetje echo, hè? Hallo?

verder ook nog wel nog een andere. Wat deed ik hier in Appie daar vanuit Tubbering? Plagen die kant uit. Ook om voor de Sanusi met Hercules. Dan vanuit Maastenbroek plagen die kant uit. Ook om de Tulop Radio, de plagen die kant uit, Egbert. Ook een voor alle luisteraars, alle amateurs, plagen in ieder geval die kant uit. Ook een voor het hele team van de 1224. Plagen ook om die richting uit. Ook om de luisteraars op de 1224 kilowatt op de middengolfband. Plagen ook allemaal die richting uit. Een bijzonder goedenavond.

komt de Flying Dutchman, de vlag komt die kant nooit. Komt niet dat ik te veel leg op, hè, op het moment. Hallo.

En dan gaan we een ronde van Jan en allemaal. Nu maar deugens onder de bijzonder. Goedenavond. Naar de rondeblaadjes. We gaan in de volle tempo. Tijdje voor het gedrijf van jonge nood. En iedereen die het wat wil. Ook voor ziekenluisteraars en oude bejaarden. Daar gaan we allemaal die richting uit, hè.

Volgende plaat wil ik hem draaien voor Emiel van der Wal, die in het ziekenhuis ligt in Nieuwegein. In ieder geval veel beterschap en sterkte vanaf mijn kant hem aangeboden. Emiel van der Wal, daar in het ziekenhuis in Nieuwegein. Plan genieten wel ook hem die kant uit. En ook een voor Emiel van der Wal en Ronald Huisman. En ook voor de vakantieman Teun, de plaat gaat komen, de Honda, die kan. En dan wordt hem aangeboden door Ruisman. Ruisman, bedankt vanaf jouw kant, plaatje in ieder geval die richting uit. Dus een mooi moment in de blokhut vanaf die kant, hè. De luisteraars, je kunt altijd reageren op dit programma, dat is 06-23-33-20-98. 06-23-33-20-98 of via de website van radio1224.nl in of de verzoekbox. En dan komt het ook een dik van elkaar, hè? In ieder geval Emiel van der Wal wat in het ziekenhuis ligt. In ieder geval een sterke en beterschap vanaf deze kant in. Plaatje van hem zwanger aangeboden door Ruisman. En ook voor Ronald Huisman en voor Teunen, de vakantieganger. En dan wordt hem aangeboden door Huisman.

0: amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo, Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door. Spreekt u maar. Over.
0: Hallo, hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: Wie wij zijn? Nou, gewoon een paar vrolijke idioten met toffe muziek. Je luistert naar een ras-echte piraat. We kopen elke week platen. We schuimen het hele internet af voor die dikke, lekkere hits. Oh. En dat doen we voor jou. U.
1: Voor jou.
2: Hey, klasse man.

Goedenavond, de luisteraars amateurs. U bent in verbond met de Scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rustig even vanaf de boulevard hier vanuit Staphorst. Verder de plaatje trokken ronde voor Wouter. De plaatje in ieder geval die richting uit, ook met Peter. En ook een Stef daar vanuit de polder, de paardenboer. Daar ruk je die kant uit, hè. Ook een voor Appie en Diddetje daar vanuit Tubbedding. De vlag in ieder geval ook om die kant uit, hè. Ook om André en Johan, de Sanusi met de Hercules. De vlag in ieder geval die kant uit. Ook om Christen Rode Adelaar vanuit Waalwijk met de Lady. De vlag ook om die kant uit, Chris, hè. Ook om Ruisman, de vlag ook om die kant uit. Met de verdere gewoon uit naar vanaf de Blokhut. En verder ook voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook voor het teleteam van de 12-2-4. Plagen in ieder geval die richting uit. Ook om de luisteraars op de middenhollenband op de 12-24 kilowatts. Plagen ook om die richting uit, hè. En ook om Egbert, de zwarte tulpie. Plagen ook om die kant uit, hè. Zat er vanmiddag ook een goed in. Of vanmiddag vanmorgen in ieder geval, hè. Je kunt nog even luisteren naar de Scheepsjager met Madonna. Misschien enkele, ja, één of twee weken nog. En dan is het voorlopig ook hem gebeurd, hè, denk ik. Dan ben ik wel in onder de pannen hier. In ieder geval, luister maar mooi met naar de muzikale klanken vanuit Staphorst. Een bijzonder goedenavond. Ja.

In ieder geval waar het een beetje meer zit, nog één of twee juist zijn dings. Dan is het voorlopig ook hem gebeurd, hè. Dan is er ja, een tikje onder de pan hier. Nou, dat wordt denk ik niet meer zo draaien, hè, wat ik nog op het moment in doe. Dan is het wel hem gebeurd hier, hè. Kom op laat nog eenmaal, volle tempo, bijzonder goede naam. Plus maar een mooi met een muzikale klank. De pleitje gaat eronder voor jong en allemaal, jong en oud, wie het worden wil. Ook om alle ziekenluisteraars en alle bejaarde mensen. We laten ook hem daarbij bij. Ja, daar worden wij onderhand ook aan een klein beetje bij, hè. Kom op laat nou, plus maar mooi met.

0: In ieder geval Peter Holland, home tussen de lijntjes daar. Plaat gaat in ieder geval ook om die richting uit. Dus allemaal mooi met onderweg.
1: Anita,
0: wat wist u?

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

Maar ik ben Bert niet, hè? Amateur. Henry Leusman, plaag je wel die kant uit. Deze hem de scheepsjager met Madonna. Dat dan de rest even uit Stapos. Hier wordt de plaag gedronden voor Jan en allemaal, niet meer uitgezonderd, hè? Voor alle luisteraars, alle amateurs, wie erbij ben. Ook het volgende team van de 12-2-4. De platen gaan ook om die kant uit. Ook om Appie en Dirkje daar vanuit de bedding. Plagen om die kant uit, hè. En ook om Christen Roodhadelaar met de Lady door vanuit Walwijk. Plagen ook hier die kant uit, Chris, hè.

We kunnen luisteren op de 1224 kilowatt. De vraag komt die kant uit en dan met een holle band. Nou, verder is het voor jong en oud wie het maar worden wil, hè. Nou, dan komt de plaatjes weer aan in de volle tempo. Je kunt altijd reageren op dit programma, Rim, hè. Dat komt altijd dik van elkaar. In ieder geval, je kunt hem bellen op 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of in via de website van radio 1224.nl. Dat hem op de verzoekbox. En dan komt het ook hem dik van elkaar, hè. Ja, dan komt ze wel aan, hè.

Nou, dat maakt niet uit, hè, amateur. Je wilt de vlag aan die kant uit, Henry Leusman. Dat komt altijd goed, hè. Wees er maar een moment uit, hoor.

Bijzonder goedenavond allemaal door het luisteraars. Je bent nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna, dat allemaal recht even uit Stappos. Ik hoop dat de kwaliteit een beetje goed bent van het spraak van de muziek. En dat de muziek er een klein beetje in de smaak van. Daar doen we het weer voor, hè. De plaatjes vanavond gaat rond voor Jan en alle man. Voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook in voor het team van de 12-2-4. We lagen niet toevallig om die kant uit, hè. Ook aan de luisteraars op de 12-24 kilowatt op de middengolf. De vlag ook allemaal die richting uit. En iedereen wees te luisteren, de vlag in ieder geval die richting uit. Dus je nog maar een mooi met tot een uurtje of tien, dan is het ook weer gebeurd, hè.

De Comte Vlaanderen, we gaan in de volle tempo. Nu zijn we een moment dat de muzikale klanken vanuit Stappels. Ja, lijkt wel AI, hè? Kom ze, we gaan in de volle tempo. Een bijzonder goede avond.

Bijzonder goede naam, dames en luisteraars. Ik ben erin verbond met de scheepsjager, met Madonna. De fluitjes zijn nog gedronden van Jan en allemaal, niet meer uitgezonderd. Voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook en voor de teamleden van de 1224, plagen die richting uit. Ook om de luisteraars op de 1224 kilowatt op de middengolfbaan, plagen we die richting uit.

Bijzonder goede naam, dames en heren, luisteraars. Zo binnen we het einde, dat we daarin zijn gekomen van het plaatprogramma van de Scheepsjager met Madonna. Komt de kwaliteit weer goed aan, fanspraak van de muziek. En dat de muziekkeuze een klein beetje nog in de smaak gevallen is vanavond, daar doen we het weer voor, hè. Ik zou zeggen, iedereen weer bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. Als mogelijk is in ieder geval. Het is mee maar wachten, hè.

In ieder geval de alle DJ's van de 12-2-4 van de week. En succes met de uitzending. En weer tot de volgende keer weer, hè. Als het toegelaten naar mogelijk is, hè, zeg ik erin bij. In ieder geval bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. En maak er een mooi weekend van, hè. Bedankt weer. Tot de volgende keer. Bye bye.

Zingende luisteraars, amateurs, bedankt weer voor uw aandacht en tot de volgende keer. Als het toegelaten naar mogelijk is. Hè. Bedankt, tot de volgende keer. Einde muziek, einde uitzending. Kom ook niet weer met de spraak hier. Het is morgen geweest. Hè. Bye bye en adieu.

0: 104 weerbericht.
1: Komende nacht blijft het onbewolkt en droog en is er met name in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. De ochtend begint al snel zonnig, maar in het noorden kan er eerst nog mist hangen en daarna komt daar wat bewolking voor in de plaats. 'S Middags is er volop zon met in Groningen wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het op de meeste plaatsen lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en zomers weer met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
2: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits. Daar gaan we.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

Straathits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: 104 weerbericht.
1: Komende nacht blijft het onbewolkt en droog en is er met name in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. De ochtend begint al snel zonnig, maar in het noorden kan er eerst nog mist hangen en daarna komt daar wat bewolking voor in de plaats. 'S Middags is er volop zon met in Groningen wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het op de meeste plaatsen lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en zomers weer met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoort.
0: Altijd piraten-hit.
2: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.